ben jij. Geluk is niet niks, het komt ergens vandaan. Je moet eraan werken, het waait je niet aan. Zo werd je een vrouw, een vriendin voor altijd. Maar toch raakte ik mijn meisje niet kwijt. Soms zijn de nachten zo helder en dicht. Dan kan ik niet slapen en streel je gezicht. Dan maak ik je wakker en zeg goeienacht. Wil jij met me gaan? Ik zie dat je lacht.